0: Brussel.
1: Een goede nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
2: Je hebt een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar 2 punten na een 0-4 nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboten bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
4: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Becks.
2: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
1: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond de 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natürlich persönliche Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
4: Je hebt een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

de lippen laat bijsten. Onze vertreffen gaat pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: ze zeggen de gies een chanshaar. Ik burn incense, taf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik

0: Radio Brussel.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
2: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten een licht trennen tussen einer illegalen Einwanderung, tussen Leuten, die unser System ausnutzen. Und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
1: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren naar Union. En we wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
1: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: Het is 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
8: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland. Ich bin ja nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
7: Ich bin selbst Migrant und was die AfD tut, ist auch gegen mich, aldus diese Betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
9: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
10: Wow, that's incredible to hear.
7: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya, boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
11: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
7: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijnstadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Berhanu Ballou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Cocuyt gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De tijdloze op zondag.
6: Dave Peters. Smeer je alvast van kop tot teen in met wat zonnecrème. Want morgen is het weer zomer. Eén dagje toch, nu de tijdloze. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

The Lars, de mannen maakten al Britpop toen Britpop nog niet bestond. There She Goes, ken je de Strokes nog? Toen ze nog geen lichaamsbeharing hadden en nog beïnvloed werden door hele, hele lekkere bands, deze mannen. Toen was er plots een, ja, een visioen. Television hoorden ze, deze television. En het kwam allemaal goed. De grootste invloed misschien wel van de Strokes. Hier gaan we, Marky Moon.

Goedemorgen iedereen. Steven, Martijn, Tom, Hanne, Goh, Wim. Iedereen eigenlijk al, hè? Ik krijg je complimenten omwille van mijn t-shirt. Dat machtig zou zijn. Ah wel, dankjewel. Ik zal er zo meteen een foto van posten op mijn story. Instagram, dan weet iedereen waar het over gaat. Goed, oh, ik krijg hier al een verzoekje binnen van Frank van den Broeke en Conor Rousseau.

Placebo van Beyoncé. Ik heb geweldig nieuws gelezen en geruchten die concreter en concreter worden van de broertjes. Ja, ja, Nepworth. Er zou ook Frankrijk misschien wel bij zitten. Wat zat er allemaal bij Spanje of zo? Ik weet het niet. Maar goed, die Oasis mannen, ja. Die gaan nog wel eens een nieuw toertje doen, want die hebben de smaak flink te pakken. En wat hebben ze ons een poepie laten ruiken? Good morning, people.

wat is dat heerlijk dat jullie allemaal zo vroeg wakker zijn. Dag Werner, dag Geert, John, Bart, Tom, het houdt niet op. Lekker is dat. Goed, ik denk dat het niet over een wijsheidstanden ging. Het zou ook aan de doop kunnen liggen. Maar de mannen van de Ramones hebben ooit een geweldig lied geschreven over het feit dat ze af en toe alles een keer wilden verdoofd worden. En daar kunnen wij nu nog altijd op morsen. Hier gaan we, ook op de zondagochtend. One, two.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Studio Brussel.

0: pollen van die mannen. De pollen Waktar Savoy, 65 jaar oud vandaag van AHA, jawel.
1: Studio Brussel.
2: Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
1: De tijdloze op zondag.
0: Ja, toch eens even naar de agriculturele sector, dat weten jullie, hè. Stilaan.
3: Hallo Martin.
0: Hallo, dag boer Steven, hoe gaat het?
3: Goed. Ja. Goed, ja.
0: Harde labeur geleverd daarnet, waar was je?
3: Waar was het? Over een uur of drie, ja, 2,5-3 uur op de Kali-vijf hier in de buurt.
0: Wat was het hoogtepunt van die vijf van acht? Wat liet de dansvloer helemaal ontploffen? Boer Steven, zeg het.
3: Raar om te zeggen, maar het was toch wel een liedje van K3. Heel raar.
0: Is het echt?
3: Nog nooit gezien. Ja,
0: dat is ongelooflijk. En jouw zoon is daar nog aan het opkuisen?
3: Ja, die zit er nog voor het moment.
0: Martijn, goedemorgen.
4: Nee, goedemorgen David.
0: Hoe lukt het? Ja, jij mag David zeggen, inderdaad. Hoe lukt het met een opkuis?
4: Ja, alles zeker zit op in orde voor de tractorweiding vandaag.
0: Ja, ook de tractorweiding. Zeg mannen, na zo'n nacht vijven, hè, wie heeft dat ooit? De Axel Peleman heeft me dat ooit verteld van SB Faith. Die had dus een party thuis, was een tequila slam boom boom party in Antwerpen. En de Stef Camille van Sita Swoon, die was toen nog rody, denk ik. En die vonden ze 's ochtends met zijn wang, was hij vastgeplakt aan het parket van de plakkende tonic. Plakken er daar nog mensen vast die je moet zo losschrapen, of niet?
4: Ja, dat is zeker. Er ligt momenteel nog één iemand te slapen bovenop de frigo met een stoel of 3-4 bovenop zijn hoofd en hij moet momenteel daar nog niet door.
0: Ja, kan je daar eens naartoe gaan, naar die slaper?
4: Ja, we kunnen er momenteel naartoe gaan, maar als er leven in gaan zitten, dat is ja. Een vraag.
0: Tik hem eens zachtjes aan en vraag eens of de live radio hem, ja, genade kan bieden, genadig kan zijn. Misschien wel. Ik heb liefde in de aanbieding. Ja. Ben je aan het kijken?
4: Wacht, ik ben op baan.
0: Voorzichtig, Robin. Porn.
4: Robin, de studio Brussel aan de lijn.
0: Hey, Robin.
4: Nee.
0: Steven, komt dit goed?
3: Nee. Ja, oké, okay, dank je niet. Volgens mij niet.
0: Robin.
4: Hey, Robin is een klein beetje kwaad. Hij is heel slokker.
0: Oh my god. Goed, heren, ik ga om jullie te laten bekomen, ga ik gewoon John Lennon spelen. Imagine, dat is een goede post-5-party. Dan kan je even over bezinnen en eens stilstaan bij de dingen in het leven. Waar ben je goed bezig, waar ben je slecht bezig? En dan kan je dat allemaal gewoon eens reflecteren. Heren, ik wens jullie een hele mooie ochtend verder toe. Veel slaapgenot ook.
4: Geen probleem,
0: Hans. Tot ziens, hasten.
4: Yo.

0: followed with Butterfly Wings Smashing Pumpkins. Ik blijf hier maar, ja, grappige, een leuke comments krijgen over mijn t-shirt. Is dan zo bijzonder, straf, hè? Het is iets met voetbal. Ik heb het uiteindelijk toch op mijn story gesmeed op Instagram. Doe maar eens kijken. Ik doe dat eigenlijk expres, want als ik dat erop zet, dan kan ik zien wie dat al gezien heeft. En dan weet ik, zijn de bazen al wakker of niet? En als ze niet wakker zijn, dan kan ik zoals daarnet bellen met zo'n opkuisteams op vijven. En met Robin, die in West-Vlaanderen op dit moment op een frigo ligt te slapen en dat soort ontgein. Dat kan dan allemaal op de radio, hè? En je hebt mezelf. Daar getuigen van. Justice komt eraan zometeen. Maar Björk zit ook in de wachtkamer, dus niet te ver lopen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Salut, c'est Justice.
5: Oui.
4: Vous écoutez Studio Bruxelles.

Ik hou van reizen. Ik ben hier de watertanden, want Geert uit Kortrijk, die zit niet in Kortrijk. Nee. Die zit in Como en die stuurt mij nu een foto door van dat meer daar. Geert, ik ben geweldig jaloers, maar eigenlijk ook niet, want het is wel plezant om hier te zitten. Ik heb daar een feeriek plaatje bij, Björk, Pagan Poetry.

Ja, Björk. De ultieme nymf uit de IJsland natuurlijk. Hè. Vesper 10, 30 jaar jong geworden. Kijk eens van de dam hoor. Foto's van op reis komen binnen. John in Cyprus. De dikke vette groeten hoor. Geniet ervan. Pak er eentje. Op je eigen kosten en nooit misschien op die van mij. Maar dan moeten we aan dezelfde toon belanden. Dit is Depeche Mode voor iedereen die vandaag een groot plan heeft. Om nog eens goed het zwijn door de bieten te jagen. Morgen barbecue, hè vrienden, want het wordt...

zou eigenlijk al haar op moeten staan. Het zou wel uit de frigo moeten kruipen uit zichzelf. Maar nee hoor, 45 jaar jong en zomerfrit. Just can't get enough van Depeche Mode. Wat is het plezant dat jullie zo massaal nu al in die app van VRT Max zitten. Ik vind dat heel plezant, want ja, dat is toch altijd wat gezelliger. Ik heb jullie hulp ook nodig. Studio Soul. Voor zij die toch nog langer blijven hangen, straks het volgende uur heb ik nog een verzoekje nodig. Iets met een goed verhaal. Bij heb je strafverhaal, iets leuks meegemaakt, geweldig originele plaats, opdragen aan iemand, whatever. Gooi het in de app, VRT Max, daar kan je terecht. Hall & Oates nu.

Private Eyes van Hall & Oates met die John Oates een schuurborstel onder zijn neus. Het is gewoon, ja, legendarisch. Nog eentje in dit uur. Studio Soul. Zou dat Supertramp kunnen zijn? Of niet? Wat denken jullie? School, ik denk het wel. Goedemorgen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wacko!
1: Jack! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Bro.

0: Oh, yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Een uur of 8, goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Sophie Verbrugge.
6: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daarbij zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem verspreiden. Bij de brand 3 weken geleden werd zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het was een van de grootste natuurbranden ooit in ons land.
7: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
8: Wow, that's incredible to hear.
6: Ja, ongelooflijk. Je hoort een primeur voor de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit Europa een raket in een baan om de aarde gebracht. Ingenieurs van een Duits privébedrijf waren verantwoordelijk voor die lancering en die gebeurde in Noorwegen vlak boven de Poolcirkel. De bedoeling van dit project is om Europa veel minder afhankelijk te maken van Amerikaanse satellieten voor onder andere GPS-systemen. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten zitten we dan, heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Ewout Vromant pakte de voorbije jaren al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal. Standaard blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. En ook KV Mechelen kon nog niet winnen na een 0-4 tegen Westerlo, blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Ook Sisu Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6 van de wereld, die Italiaan liever Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, zegt hij, dan lukt alles wel.
9: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
6: Ja, blijven vechten tot het laatste. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. En dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
10: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
11: Studio Brussel.
12: De tijdloze op zondag.
11: Dave Peters.
4: Goh, 29. Smeer je oksels alvast in, vriendinnen en vrienden. Alain van Dam heeft trouwens een vraag voor jullie. Een opdracht.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.
13: Hey girls.
14: Alles geven, hè.
13: The boys. Superstar DJ's.
15: Here we go!

En als Alain van Dam iets vraagt, dan doen we dat. Hè. Stel dat je gisteren tussen 9 en 10 nog lag te gisten in eikennat in je nest. Dan had je groot gelijk, want het weekend mag je lekker uitslapen. Maar dan heb je wel onze Queen Special gemist. Ik heb hier tranen gekregen in de app en liefde, ongelooflijk. Queen Special staat op VRT Max, die van gisteren. Dus ik kan je daar nog eens herbeluisteren. Goedemorgen, vriendinnen.

In de app van VRT Max dus. De special van Queen van gisteren. Een uur lang. Beste van Queen. Leuke babbels erbij. Otto-Jan Ham onder andere, grote fan. Sonny van Mother Mercury. Zometeen moet ik iets kwijt over de Cranberries. Maar ik laat ze eerst even doen hoor. Doe maar.

55 zou ze geworden zijn vandaag, Dolores. En iemand in de app, Steve, die vraagt om het ook op te dragen aan zijn overleden dochter. Dat doe ik bij deze met heel veel plezier voor jou, Steve. Blijf er maar lekker aan denken aan al die mooie momenten.

0: van de Block Party. Ja, Bankwit. Goedemorgen. En dan, ja, gaan we even heel ver weg.
1: Studio. Studio Brussel.
2: Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
1: De tijdloze op zondag.
0: Ik heb al bericht uit Como, uit Cyprus, maar ook uit India. Ongelooflijk, Jonas zit daar. Ben eens benieuwd.
3: Met Jonas.
0: Oeh, dat lukt of wat? Jonas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar zit jij nu exact?
3: Ik zit in Chennai, India.
0: Ongelooflijk, hoe laat is het daar?
3: Het is hier 11:30, dus op de middag.
0: Ja. Ja, en het wordt daar vandaag 85 graden?
3: Wel, het valt nog mee. Een goede 35, denk ik. Maar toch heel warm en heel hoge vochtigheidsgraad. Dus
0: ongelooflijk.
3: Je weet je hier wel te pletteren.
0: Dat ja, zal wel ja. zijn. Ik ga je even de groeten laten doen, man, aan al je vrienden en familie. Doe maar even, de radio is van jou, doe maar.
3: Dat is super, bedankt. Nee, ik zou graag de groetjes doen aan natuurlijk mijn vrouwtje en mijn twee kinderen thuis. Ik ben 2 weken weg, dus dat is altijd niet zo evident, zou ik zeggen, zeker tijdens het weekend. Maar ook aan mijn fietsvrienden, waar ik normaal nu ergens ongeveer mee op de fiets zit.
0: Ja.
3: En natuurlijk aan mijn collega's, die ik dan ook wel weer volgende week of de week erop tenminste ga zien.
0: Ongelooflijk. Ik veronderstel om af te ronden dat je daar niet in een of andere rivier goud zit te filteren om dat dan daaruit uit te vissen. Nee, wat doe je daar?
3: Nee, wij doen IT. We zitten in IT. We hebben hier collega's die voor ons programmeren, die oplossingen maken. En daarvoor ben ik hier ook. Ik heb ze bezocht deze week en straks vlieg ik door naar Bangalore, waar ik dan ook nog een stuk meetings heb met andere collega's rond projecten dat we aan het maken zijn.
0: Ja. Dus, prachtig land, lekker eten, knappe koppen ook in de tech-business. Hè? Dat is wel algemeen geweten hè, in India.
3: Absoluut.
0: Ja, ja. Leven ja, India, daarom, leven daarom, India. Iedereen daar naartoe.
3: Inderdaad.
0: Goed. Jonas, het gaat je bijzonder goed. Kom veilig thuis binnenkort. En leuk om jou even in India live op de radio te krijgen. Het is daar 11:30 of zo? Of bijna?
3: Ja, dat was het.
0: Goed.
3: Ja, 11:30, hey. Bijna middag.
0: Jonas, tot ziens. Hè.
3: Ja, bedankt.
0: Tot bye-bye. Bye-bye.
3: Ciao.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
1: Studio Brussel.

0: is wel een romantisch beeld natuurlijk. Hè? Want volgens de overlevering na die brand gaat hij nog kijken of er nog spullen zijn. Robert Smith vindt dan een portemonnee, doet die open en vindt daar nog, toch nog een foto in van zijn geliefde. En schrijft er dan een lied over. Dat is toch een mooi beeld, hè? Dat blijft wel hangen, vind ik.
1: Studio Brussel. Je wordt wakker met de beste tijdloze muziek.
2: De tijdloze op zondag.
0: Ik krijg hier een bericht binnen van twee mountainbikers. Herr Dominik en Herr Katrin, die zijn op weg naar Oostenrijk. Dan kun je een beetje Duits reden aan de rundfunk. Ik kan dat niet zo goed, maar we proberen maar. Goedemorgen, Katrin. Kunnen ze een beetje Duits reden? Hallo, Katrin. Wie geht's?
3: Ja.
0: Wie geht's?
3: Goedemorgen. Zeer goed, dank
0: je. Ja, spreken ze een beetje Duits?
3: Niet zo veel.
0: Nee, waarom niet?
3: Mijn man spreekt er altijd bij en hij spreekt heel goed Duits.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dat is de oplossing.
0: Ja, oké. Wat gaan jullie doen in Oostenrijk?
3: Wij zijn op weg voor een weekje te mountainbiken in Saalbach-Hinterglemm.
0: Alright. Ongelooflijk. Ah, jullie gaan daar vaak naartoe?
3: Wij gaan daar heel vaak naartoe. Wij gaan zowel in de winter als de zomer. Dus ja, ons favoriete plekje, zal ik maar zeggen.
0: Hoe is dat daar culinair? Want ik ben er ooit geweest in Oostenrijk en ik zei, doe maar een soepje. En ik kreeg een bord met warm water erin en een eierdooier en wat groensels erbovenop. Dat was een vreemd zicht. Hoe zit dat daar culinair?
3: Wij vinden het eten daar zeker lekker. Ja, de plaatselijke gerechtjes, ja, die lusten wij wel.
0: Ja,
3: ja, absoluut.
0: Wat zou je aanbevelen?
3: Een goede Tiroler kreuzel.
0: Oeh, maar dat klinkt lekker. Het water staat
3: dat
0: mij in de mond.
3: Zeer lekker.
0: Het zal wel zijn. Katrien, jij wil daar een beetje een soundtrack bij jullie trip. Waar ben je op dit moment?
3: Wij zijn juist op de ring van München.
0: Oeh, alright.
3: Ter hoogte van het voetbalstadion.
0: Wacht. Katrien, geloof jij in toeval?
3: Nee.
0: Ik geloof er ook niet in. Katrien, luister eens heel goed wat er nu gaat gebeuren op de radio. Luister goed, hè. München, je ziet een voetbalstadion.
4: Maar ik moet zeggen, als ik op dit moment geef ik een strafschop. Geef ik een elfmisser. Waarom niet? Omdat het een ongeluk is.
0: Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat kan je echt niet voorbereiden. Zo snel kan ik dat niet vinden.
3: Voilà.
0: Ongelooflijk. Katrien en Dominique, ik wens jullie een waanzinnig leuke vakantie. Doe het goed daar.
3: Dankjewel.
0: En voor jou, Xavier Rudd. Hey Dominique, en Follow the Sun komt eraan. Goedemorgen nog, hè.
3: Dankjewel. Ja.

Danny en Blondie. Soms is Kortrijk gewoon de hoofdstad van dit land. En dan is de rest, spijtig genoeg, heel even parking. Toch 3 minuten en 8 seconden lang gaat dat zo zijn. Hier is Goose. Profiteer daarvan.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niets romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Studio Brussel.
9: Attention, this is Kurt from Nirvana. This is Studio Brussel.

0: Kurtje, Kurtje, Kurtje, toch rest in peace, hè, beste vriend. Nirvana, About a Girl.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zondag.
2: Dave Peters.
0: Afgelopen week waren de mannen van Fontaines DC hier aanwezig. Niet verder van hier vandaan, een paar meter in de Marconi. Hebben ze een geweldige set gespeeld. Voetbal draait je aan natuurlijk. Thomas heeft ze ook nog een shirt van de Rode Duivels gegeven met al die mooie kleuren erop. En morgen in Radar krijg je hoogtepunten te horen. Mis dat niet. 12 november trouwens ook in de Afasdome in Antwerpen. Speciaal voor jullie, want ja, ik kan jullie toch niet in de kou laten staan. Gaan we aan eens voorproeven. In the Modern World, zoals het live klonk, Fontaines DC. Alsjeblieft.

0: is allemaal om vissen te lokken, Nico. Veel plezier met de vangst. Van Halen en John. Waarbij Den Eddy ooit zou gezegd hebben tegen Daryl Hall van Hall & Oates: kijk, ik heb die synth gewoon gepikt van jullie Kiss On My List. Voilà, dat is het nutteloze weetje van de dag. Dat is allemaal niet erg. Groove Armada staat klaar. Dat is belangrijk nieuws. Kunnen we met de kont schudden.
1: Studio Brussel.
2: Live?
1: Live!
2: It's music.
3: This is the house that funk builds.

0: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
1: Goed, schatteke. Hier is een centje als beloning.
0: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
2: Allee, merci, moeke.
0: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Voor die goeiemorgen,
7: waarbij je het liefst opstaat met
8: een rustig deuntje.
7: En voor de...
9: Goedenavond!
7: Waarbij je de dag wil verteren door te...
10: dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt
11: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
12: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
13: Blijf luisteren, hè?
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
15: Nog voor je kan denken...
16: Pas op voor die een borduur!
15: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
17: Nee, schat, het is meun.
15: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
18: De zomer met drie kinderen, dan wordt een ramp.
15: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En mijn broer zijn scheve tanden.
15: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
20: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
21: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Goedemorgen, een uur of negen.
24: VRT Nieuws.
23: Sophie Verbrug.
25: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daar zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermensen bij. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na. De brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook leidingen in de grond uit die water in de bodem moeten verspreiden. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
26: Men heeft een nederlaag, maar denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar denk dat wij ook persoonlijk ook dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
25: Sint-Truiden staat stevig in het midden in de stand na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. En ook KV Mechelen blijft onderaan met nog maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. En op de US Open Tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. En ook Sijo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6 van de wereld. Blijven vechten tot het einde en dan lukt alles, zei hij daar achteraf over.
2: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
25: We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
6: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Gerust starten als zelfstandige. Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
8: Brussel.
9: De tijdloze op zondag.
8: Dave Peters.
10: Je hebt het gehoord, hè? Citroentje over die grill. Lekker schrobben en maak een barbecue klaar. Want morgen, de laatste dag, kom op, profiteer ervan.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music. Ja.

krijg je al barbecue-ideeën binnen in de app voor morgen. Ja, saté's en zo, dat gooi ik er niet meer op. Al die onzin die er vanaf valt, die paprika-stukken, nee. Gewoon kipvlees, dat kan nog wel, maar dan inkerven, marineren de dag voordien met wat sambal oelek, wat peperzout, een beetje currykruiden erin. Nog wat insmeren met wat barbecue-saus van die bruine en dan de volgende dag erop, jongen. Man. Vingers en duimen en lichaamsdelen naar keuze om bij af te... Ja, dat woord ga ik niet uitspreken, want dan gaan ze me ontslaan. Goed, Prefab Sprout op GTA 6 op de soundtrack. Pak dat kastje nog eens af thuis op je spelconsole. Dan kan je genieten van deze mannen. Die staan op die soundtrack. Dream.

0: Cars and Girls, Prefab Sprout. Ik ben niet zo van de fade-out. Ik vind het niet zo leuk in de muziek. Ik hou ervan als ze er wat tijd in steken om een laatste slag gewoon. En dan gewoon het mooi af te ronden wat er komt. Hoor het binnen 4 seconden. Is toch ideaal? En nog wat galm erbij? Heerlijk. Cars and Girls, Prefab Sprout. Als ik Armenië zeg, dan denk jij aan... Natuurlijk aan Charles Aznavour himself, le grand monsieur, ja, ja, ja.
1: Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
0: Maar je kan ook aan die gozers denken van System of a Down. Ja zeg, Toxicity, 25 jaar jong. Laat alles nog eens goed knallen. Sorry voor alles, vriendinnen en vrienden. Het moet eruit. Ik kan er ook niet aan doen. Het doet geen pijn. Ik pak er geen pillen voor. Er is geen diagnose. Die komt er nooit wellicht. Maar goed, het gaat allemaal nog goed met mij. Dankjewel. Voor jullie ook een geweldige zondag toegewenst. Nu gaat het knallen.

0: Radke van Lamb. Ik maak er een sport van. Ja, door de jaren heen een beetje bevriend geraakt met de band. Lou Rhodes, de zangeres, nog altijd bezig. Die zit nu in Kyoto. En altijd als ik Lamb speel, dan vraag ik op Instagram, ga die eens volgen. Dan krijg ik daarna een berichtje van, heb je dat weer gezegd? Dan zeg ik van, ja. Dus Kyoto, de K-I-I-O-T-O. Dus niet met de Y, maar gewoon dubbele I. Kyoto. Zoek het eens op en volg dat eens. Ga ik weer berichten binnenkrijgen. Ga ik je zo meteen over vertellen. Tamara in de app, je hebt een geweldig idee. Hou je gsm's in de gaten.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Lena van de twee Belgen. Gisteren kreeg ik een verzoek binnen, wat vroeger is ook alweer. Wat was het nu? Ik ben het vergeten. Lena van twee Belgen. Nee, het was iets met Nacht doet Nebel. Beats of Love was het. Van twee Belgen werd er gevraagd. En dan viel mijn vraag niet, want je denkt van ja, dat zal wel kloppen, maar nee, uiteraard niet. En dan een half uur zitten zoeken in die app. Mijn spookrijdend brein kan het niet eens meer helder uitleggen. Ze vroegen Beats of Love en er stond bij van twee Belgen. Maar ja, je bent nog niet zo helemaal wakker. Je zit wel in de vibe, je gaat dat dan zoeken. En dan, ja, dan valt je vraag, natuurlijk, dat is vandaag doet Nebel. Goed, en dan kwam het toch nog goed. Wij gaan allemaal Tamara op onze blote knieën bedanken straks. Want die komt hier met het idee van de dag toch wel niet. Zeker Tamara uit de Bruxelles. Ja, een geweldige muzieksmaak heeft ze trouwens.
1: Hallo.
0: Hallo Tamara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zag jouw bericht Tamara en ik werd van mijn sokken geblazen. Vertel het op de radio. Wat heb je gevraagd?
1: Wel Dave, ik wil heel graag Why Should We Wait van Substone nog eens horen.
0: Ja, want dat komt veel te weinig op de radio. Dat ging de wereld veroveren.
1: Ja, inderdaad. Het is al een tijdje geleden en ze gingen dat doen en dat is dan toch niet gebeurd. En ik vind dat super jammer, want dat liedje dat is eigenlijk in mijn leven, dat is eigenlijk altijd een beetje blijven plakken.
0: Ja, want toen in Gent en omstreken werd er dan gezegd van ja, dat wordt groter dan Solwax en Daspop samen, hè. Daar dachten ze toen nog. Ongelooflijk.
1: Ja, dat geloof ik goed. Maar ja. Ja, het is niet gelukt. Maar wij kunnen daar nog wel wat aan veranderen dan, door het nog maar een keer op Vlaanderen los te laten.
0: Het zal wel zijn. Smeer jouw vingertoppen eens in met virtuele olie en masseer het brein van iedereen die nu luistert, die dat niet kent, is even Tamara. Zeg eens in 2, 3 liefdevolle zinnen wat wij mogen verwachten zo meteen. Welke muzikale ervaring wordt er zo meteen gewoon tussen die oren gespiest? Zeg dat eens.
1: Oh, wauw. Zo vroeg op een zondagochtend.
0: Ja, Tamara. Gewoon, zeg gewoon wat liefde.
1: Oké. Het is wel, het is eigenlijk een bijna een sensuele ervaring voor de oren, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Het is een heel aangename tekst. Je kan dat helemaal met de, je kan er airgitaar op meespelen, wat daar ook, ik toon naar mijn leeftijd weer mee, maar dat kun je helemaal doen.
0: Ja.
1: Je kunt erop dansen. Het is gewoon een fantastisch nummer. Een all-in concept.
0: Ja, en als je heel veel geluk hebt, dan begint je alvleesklier ervan te kietelen. Goed, Tamara, het komt eraan. Geniet er nog van deze zondag. En bedankt voor zoveel liefde.
1: Dankjewel.
0: Voor Zeepsteen. Doei.

het een risico op onbevlekt ontvangen worden natuurlijk, na zoveel pret op de radio. Soapstone, Why Should We Wait? En heel veel mensen genieten daarvan. Marina, Tini, ho, iedereen. Niels, hoeveel deugd doet het om dat nog eens te horen? Over live naar chat, GPT, als je nu in het Engels zou moeten zeggen, hallo, zit daar iemand binnen? Hoe zeg je dat dan in het Engels? Kunnen we dat even live vertalen, alsjeblieft?

0: grappig. Ik had er net ook gevraagd, hè, Lulu van Lam, die is nu met Kyoto bezig zijn. Volg dat is, hè, K-I-I-O-T-O. Ik zei het, ik kreeg net een berichtje binnen. Hi Dave, hope all well. Did you do one of your Kyoto mentions on Studio Brussels? We had a sudden clump of new followers in one go, all with Flemish names. Thank you. Ja, ja, volg ze gewoon, hè, K-I-I-O-T-O. Geweldige band, ontdek dat gewoon. Dan gaan ze nog meer verbaasd zijn. Soapstone, oh, kijk. Ik krijg gewoon WhatsApp binnen van wat doet het deugd om dat te horen. Zou ik daar gewoon nog eens draaien? Ja, dat mag niet, hè. Kan ik toch niet maken?
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Meer tijd voor jezelf nodig?
3: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kuisen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
3: Even helemaal niks.
2: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

reminds me of something. Okay, we're not playing that one.

gisteren in Schoonheid afscheid genomen. De Mon, de legendarische Mon, de gitarist en kijker natuurlijk ook bij Hooverphonic. Mad About You. Goed, wat de zon betreft, graag de weg van de minste weerstand. Wanneer gaat het altijd lukken? Als dit uit je speakers komt. Doe maar, Chrissy.

0: Hey Margot, maak eens een hoorbaar geluid. Voilà, dat is Margot. Zometeen heel veel girl power in je radio. Dankzij Chrissy nu ook al een beetje. En het wordt nog mooier, vriendinnen van de radio, want...
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Als ik eerlijk ben, zo heb ik ze wel graag. Lekker rocken, er mag ook een traan bij, er mag een A-mineur of een E-mineur in. Dat is veel te nerdy. Ik wens jou een geweldig, smeuïge, succulente zondag toe. Geniet van Margot, want ik heb stiekem gezien dat zij een paar topschijven bij heeft. Tjaukes bikers.

0: MediMarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Het pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier. En het
2: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen, het is 10:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Sophie Verbrugge.
7: Duizenden gezinnen in Limburg zaten even zonder stroom. Om 9:00 vanmorgen hebben duizenden gezinnen in de provincie Limburg zonder stroom gezeten door hun grote pannen. Het ging om 7 gemeenten in totaal. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alke, vlakbij Hasselt. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt. Daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht is in Duitsland. De partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. En Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen twee Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook mee in de wegrit. En de Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgische basketbalvrouwen al van Turkije gewonnen. De Belgische vrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten vandaag, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Karel Bertelen van Sporza.
8: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
7: Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen ook veel zon en wolken. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
4: Studio Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel.
9: Margot Amon.
5: De zon is er, jij bent er en ik ben er. Dat is de opzet voor een prachtige zondag. Als jij zorgt voor de koffie, dan doe ik de muziek. Dit is Camel Fat.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Goedemorgen, het is die eerste zondag na die eerste week terug school, die eerste week terug routine. Ik hoop dat je wat kon uitslapen vandaag en dat er iets gezelligs op de planning staat. Iets met vrienden of familie of gewoon lekker alleen je goesting doen. Als ik een suggestie mag geven, ga naar buiten vandaag en tank die laatste porties vitamine D binnen. Dit is Matt Berninger.

dagen. Zo oud, of ja, zo jong is het nieuwe album van Kasabian, Act 3. Je hebt daar misschien al iets van gehoord op Rock Werchter toen ze daar op de mainstage speelden. Of gisterenavond nog op Krammerok. Maar als je beide hebt gemist, no worries. Dit is hun laatste nieuwe.

0: Taste Choice komt eraan, not an addict.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Studio Brussel.

die originele versie nog eens van Not an Addict, Case Choice. Ik zag op de socials heel veel foto's passeren van Billie Eilish in een heel mooie donkere groene jurk. Niet op een rode loper deze keer, wel op de trouw van haar broer Phineas. Die staat iets minder in de spotlights, maar maakt ook zijn eigen muziek naast die van zijn zus waar hij aan meewerkt. Dit is er eentje van hem alleen, Lotus Eater.

0: Brussel.
1: Dit is de nummer 1
2: in de afrekening.
1: Stem voor jouw favorieten
2: bij Studio Brussel op 14 Max.
1: Life is music. Oh.

0: gisteren haar eerste plaats in de afrekening goed verdedigd. Phoebe Bridgers, straks Ben Howard.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
8: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
9: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
10: Het is maar een 20 seconden spot.
8: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
9: Ja, heel sterk, hè.
11: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
13: Goedemiddag, Van den Borre met Sophie.
14: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
13: En heb je de stekker ingestoken?
14: Nu werkt het. Merci.
13: Graag gedaan.
12: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de zomer nog niet voorbij is. Ondanks de pumpkin spiced lattes en de Halloween decoratie die al overal beginnen opduiken. Dus ik ben blij dat de zon nog eens schijnt. Dit is misschien wel het laatste zomerse weekend van het jaar, dus pak het vast. Geniet ervan. En dat gaat beter met Jungle. Dus hier zijn ze. Someday, somewhere.

Robin bracht in maart een nieuw album uit, Sexistential. Daarmee heeft ze ons voorzien van heel wat nieuwe bangers. Maar ik moet toegeven, die oudere nummers van haar, die blijven toch ook altijd echt goede schijven. Zo uit de jaren 2010 en zo. Dit is er zo eentje. Love Kills van je favoriete Zweedse popprinses Robin.

Onze eigen Belgische popprinses Angèle is volop nieuwe muziek aan het releasen. Want op 16 oktober brengt ze een nieuwe plaat uit die Instinct zal heten. En deze mogen we daar al van horen. Une seule vie.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Studio Brussel.
15: 11 uur, goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Met Sophie Verbrugge. De Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK. De Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Nu, de Belgische basketbalvrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten, want vannacht is het hotel waar bijna alle teams slapen ontruimd, vertelt Karel Bertelen van Sporza.
17: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen en er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
15: In de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen vanmorgen een uur lang zonder stroom gezeten. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alken, vlakbij Hasselt. Om 9:00 viel daardoor de elektriciteit uit in 7 gemeenten. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt en daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De partij wil vooral maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. En de Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details over het voorstel van Amerika om de oorlog in Oekraïne te stoppen zijn er niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Rialana.
18: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
15: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Oekraïne zal in ruil ook geen aanvallen uitvoeren in Rusland. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
5: Dit is het weekend van Studio Brussel.
14: Margot Amon.
16: Als je te laat was bij de bakker voor koffiekoeken, dan kan ik misschien iets beter maken met de playlist hier. Er is nog Equal Idiots, Amy Winehouse en Dua Lipa. Met of zonder crème?
14: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

nieuwe muziek van Jay Bernard. En dat is niet zo heel gek, want hij komt met een nieuw album. Wild Swim kan je helemaal horen vanaf 13 november. En deze zal daarop staan. Love is on my mind.

Audrey Hubbard meent het niet wanneer ze zegt sue me, maar ze is wel heel eerlijk als het gaat over de rommeligheid van relatiebreuken. Over een ex niet meer echt willen, maar je wel gewild willen voelen in een zwak moment en daar dan toch aan toegeven. Can't relate, maar goed voor haar. Sue me, I want to be wanted, zingt ze. En live springt ze dan intussen ook nog eens op een trampoline. Iconic. Audrey Hubbard.

0: dan merk je dat het seizoen al bijna gedaan is. Hè. Ze zijn zo wat kleiner en minder lekker. Dus zo zaaien ze straks uit, onze aardbeien, met de hoogstraatse boykes Equal Idiots.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer.
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Ja, onze Dries die heeft 2 maanden zijn batterijen kunnen opladen, maar dat was precies een slecht idee, want zijn batterijen zijn oververhit geraakt. Hij is niet meer te stoppen. Vanaf nu, woensdag 9 september, maakt Dries non-stop live radio. En dat doet hij met de wekker tot hij geraden is. Dus er is geen einduur, er is geen stopknop. Hij blijft gewoon doorgaan. Jij kan elk uur meespelen. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. Hoe lang dat dan gaat duren, ja, dat weten we dus niet. Het is super spannend. Vooral voor Dries zelf. Jij kan alles live horen vanaf woensdag.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

je dinsdagavond nog geen plannen hebt, dan kan je misschien afzakken naar Vorst Nationaal. Daniel Caesar staat er dan. En er zijn nog tickets. Dat is een Canadese singer-songwriter. Kan je misschien kennen van deze samenwerking met Bon Iver. Moon, ideaal voor je zondag.

0: Generation en Young Lean Storm 2. Ik vind dat deze zondag een beetje groove en jazz kan gebruiken. Dus ik heb Amy Winehouse voor je klaargezet over een halve minuut.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De Wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raden maar.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
4: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.

Als je liefdesleven er echt zo uitziet als Lenny beschrijft, dan heb ik niet zo'n heel goed nieuws voor jou. She only loves you in the summertime. Dan zou ik er nu nog heel hard van genieten nu het nog kan. Lenny.

Nog maar 12 keer slapen en dan komt het nieuwe album van Triggerfinger uit. Tarmac verschijnt op 18 september. En als dat klinkt zoals deze eerste single, dan is dat alles wat je altijd mag verwachten van Triggerfinger.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
10: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
12: Met Sophie Verbrugge.
13: In Italië en Spanje zitten ze in een hittegolf. Bij ons halen we morgen nog eens 29 graden. Dat is alweer even geleden. In Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroebele geeft een overzicht.
14: Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen. In het zuiden en zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard en de Vaucluse. Het is daar vooral ook opletten voor natuurbranden. En gisteren waren er nooit eerder geziene septembertemperaturen. 39,4 graden bijvoorbeeld in Perpignan. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. En er geldt ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. En Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome, Bologna of Napels. Maar de komende dagen zouden de temperaturen overal wat zakken.
13: Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon in het Midden-Oosten zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseert de doelwitten van de door Iran gesteunde en bewapende groep Hezbollah. Israël heeft ook inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen vandaag. Het zou gaan om een vergelding voor aanvallen met drones op Israëlische soldaten. Officieel is er een staakt het vuren van kracht in Libanon, maar dat wordt dus niet nageleefd. Vandaag vindt voor de 45e keer de Gordel plaats, het jaarlijks cultureel en sportief evenement in de Groene Rand rond Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op 2 hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Heel wat mensen die zijn al vertrokken op een wandel of een fietstocht. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. En de Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland. Het hotel waar bijna alle teams slapen werd plots ontruimd, vertelt Karel Bertele van Sporza.
15: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
13: De Belgian Cats spelen dan tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Brussel.
3: Dit is het weekend van Studio Brussel.
11: Margot Amand.
16: Jij mag je rustig installeren in de zon met een boekje, een drankje, misschien ook een hapje. De muziek is al voorzien. Ik heb Stromae, Young Yellow en Muse.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Halloween wordt misschien toch niet zo heel eng dit jaar. Want de dag ervoor, op 30 oktober, brengt Queens of the Stone Age hun album Perfect uit. En als dat klinkt zoals deze single, ja, dan wordt het toch wel best gezellig, denk ik. Queens of the Stone Age en Easy Street.

Je kent Charlie XCX als muziekartiest die liedjes schrijft en maakt. Een artiest die voor de camera staat. Maar eigenlijk heeft ze ook een liefde voor film maken en achter de camera staan. Die andere nieuwe positie innemen voelt heel onzeker, onwennig. En daarover gaat deze camera, Charlie XCX.

0: Ik mag straks een leuke prijs weggeven hier op de radio als je wil meedoen. Zorg dan dat de VRT Max-app op je gsm staat, want dat is waar je tegenwoordig berichtjes kan sturen naar ons. VRT Max-app.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Volgende week gaan wij naar de zee. Want zondag 13 september dan zenden wij met Studio Brussel live uit op het slotweekend van de Eneco Clean Beach Cup. Dat is in Surfclub Windekind in Oost-Tuinkerken. En ik mag daar een hele coole prijs voor weggeven. Jij kan een surfinitiatie winnen voor jou en vier vrienden op zondag 13 september, dus volgende week, gegeven door een Belgische topsurfer. Maar om dat te winnen moet je kunnen antwoorden op deze vraag. De surfinitiatie die wordt gegeven op dezelfde surfclub waar de Eneco Clean Beach Cup dit jaar doorgaat, de hoofdlocatie. Maar welke surfclub is dat nu ook alweer dit jaar? Ik heb het daar juist gezegd, laat het weten via de VRT Max app.

0: Heel veel mensen die zin hebben om te gaan surfen. Dag Louis.
1: Hallo.
0: Hallo, jij zou graag een surfinitiatie volgen volgende week met 4 vrienden?
1: Ja, dat klopt.
0: Weet je dan wel waar die surfinitiatie zou doorgaan?
1: In Surfclub Windekind.
0: Surfclub Windekind in Oost-Tuinkerke. Dat is helemaal juist. Proficiat.
1: Yes. Ja, super, super.
0: Jij gaat surfen met 4 vrienden en met een Belgische topsurfer. Weet je al welke vrienden je gaat meenemen volgende week zondag?
1: Nee, ik zou eens moeten kijken welke vrienden beschikbaar zijn volgend weekend.
0: Ja, het is al rap, hè, inderdaad. En misschien ook wie dat al een beetje kan surfen. Of net helemaal niet. Dan is het nog wel grappig. Alvast heel veel plezier volgende week. Salut!

0: snap het helemaal. Hè. Jij zit natuurlijk op deze mooie zondag in spanning te wachten en af te tellen tot het weer dinsdag is.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, dinsdag is hier altijd jouw geluksdag en dat is komende week niet anders. Nu dinsdag geven we tickets weg voor onder andere Young Yellow, Heaven, Bleach 93 en zelfs Alex Agnew. Dus zorg ervoor dat je luistert en meedoet.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Een van mijn hoogtepunten op Pukkelpop deze zomer was de show van Florence and the Machine op de mainstage. Niet de eerste keer dat ik ze live zag, maar het blijft zo leuk om haar over een podium te zien huppelen. Free!

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Het pijnlijk moment hier voor Union. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier. En het
8: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
16: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
15: Zo de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
16: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
15: Oh ja. En welk merk is dat?
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookspel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
18: Weet je wat ik mis na de vakantie?
19: De zon?
18: Nee.
19: Het strand?
18: Nee, het comfort.
19: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
20: Citroën.
19: Info en voorwaarden op citroën.be.
21: Meer tijd met je vrienden nodig?
22: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
21: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
23: Ching ching!
21: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
24: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Goedemiddag, het is 1 uur.
28: VRT Nieuws.
27: Met Sophie Verbrugge.
29: Er is een tweede Belg opgepakt voor het drugsgeweld in Overasselt. In Nederland is nog een Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlands dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht, waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In Dixmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart maart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De IJzer bij de Vaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor meer Vlaanderen en dat Vlaamse karakter blijft zeer belangrijk voor de organisatoren, zegt medewerker Peter Verplanken.
0: Hier aan de IJzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar Vlaamse emancipatie betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
29: In de rand rond Brussel vindt vandaag voor de 45ste keer de gordel plaats. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties. In en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vorig jaar lokte de gordel nog ruim 30.000 deelnemers. En in Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroepele geeft een overzicht.
1: Gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen in september, tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen. Onder meer in de Ardèche, de Gare de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En Italië dan minimaal 32 graden. In Firenze zelfs 37. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. Al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen.
29: Bij ons veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken en aangename temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en toch ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
3: Dit is het weekend van Studio Brussel.
4: Margot Amon.
5: Het lijkt mij een heerlijke zondag die ik alleen maar beter kan proberen maken met muziek. En dat is exact wat ik ga doen met Coldplay, Sam Fender, Kids Advance en Sophie Tucker.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.
13: I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: Ik trakteer mijn best friends altijd op nieuwe muziek. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Turnstile bracht een nieuwe versie uit van hun laatste album Never Enough met heel veel opvallende en straffe samenwerkingen. Onder andere met Sir Elton John. En als je dacht dat dat vooral voor Turnstile een eer was, think again, want Elton John is fan van hen.
1: And I just wanted to say what a pleasure it is, because your album Never Enough is one of my favorite albums of the year. In fact, your track Seeing Stars is on my top 20 tracks of the year. I'm so thrilled for you, because it's such a great record. It really is a record you should be so proud of. I still have a 5-CD player, so it's in the 5-CD player all the time.
0: All the time. En dus was die samenwerking keileuk voor allebei Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Turnstile and Elton John, Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

Als queer vrouw verliefd worden op je beste vriendin. Dat moet heel complex en lastig zijn. Kids with Buns die maakte er een nummer over. Dat is deze Best Friend.

0: Het wordt een goudgele zondag zometeen met Coldplay.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel!
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Studio Brussel.

Zal ik eens iets verklappen? Ik heb gisteren het allerbeste dutje van mijn leven gedaan. Net na de middag, gewoon in de zetel, per ongeluk weggedommeld en een uurtje later vanzelf terug wakker geworden. Het was fantastisch en ik wens jou vandaag exact hetzelfde toe. Dus laat je hoofd maar even rusten op deze van Faye Webster, After the First Kiss.

Gisteren stemde je Steve Lacy in de afrekening heel plots naar de tweede plaats in een grote sprong. Ik heb daaruit afgeleid dat je fan bent en dat je hem dus hier misschien nog wel eens zou willen horen. Ik heb hem in de playlist gestoken. Steve Lacy en O.J.

klaar om jou de rest van je zondagnamiddag te vergezellen met zijn leuke playlist. In de mijne zit nog deze Dove Ellis. Ierse indie folk die me ideaal lijkt voor deze middag. Deze heet Pale Song. En daarna krijg je nog Glass Animals. Geniet van je zondag.

0: Leven we binnenkort in een narco-staat?
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We mogen nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
6: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
5: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
7: Allee, merci, moeke.
5: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
3: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info in voorwaarden op orange.be.
13: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
14: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
15: Goedemiddag, het is 2 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Sophie Verbrugge.
17: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? AA Gent is op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten in de competitie en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe doet Gent het?
18: Wel, Gent doet het uitstekend. Is op dit moment zelfs virtueel alleen leider, want het leidt hier in Brugge met 0-1 na een half uur spelen. Een doelpunt gemaakt halverwege de eerste helft. Een on goal van Kaku, maar alle credits voor Sonko die de actie opzette, de voorzet verstuurde en Kaku glijdend de bal voorbij zijn eigen doelman gestoken. Het is alles bij elkaar een kansarme wedstrijd tot nu toe met veel middenveldspel en twee ploegen die in de organisatie blijven. Dus amper doelgevaar, maar toch een doelpunt in het voordeel van AA Gent. Zij het dan een on-goal van Kaku, maar Gent leidt hier dus in Brugge met 0-1.
17: Dankjewel, Johan. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlandse dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26 en hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In het oosten van Duitsland, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn er deelstaatverkiezingen. De peilingen verwachten dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen daar wint. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. En als dat lukt, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De opkomst bij deze verkiezingen is alvast hoger dan bij de vorige keer dat het deelstaatverkiezingen was. Jeroen Rijgaard volgt voor ons deze verkiezingen.
19: Het is druk in de voormalige politieschool van Maagdenburg. Vandaag stemlokaal 109. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
20: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord
19: op. Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
21: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma was nur gegen die AfD.
19: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
17: En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Jeffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om de wereldtitel leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn derde wereldtitel. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden.
14: Studio Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel. Robbe van Dijk.
7: De zomer is voorbij gezoefd als een straaljager, dus nu fladderen we rustig de nazomer in met Gauthier. Een heel goede zondagmiddag.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Gauthier is somebody that I used to know. Hey, welkom hier op deze zondag. We gaan onze motor in gang trappen met een ruige nieuwe single van Nothing But Thieves. En we gaan ook ineens de remmen testen. Je gaat zo meteen wel merken wat ik bedoel. Dit is Baby Cool.

Oscar and the Wolf met Strange Entity. Deze van Editors zou kunnen gaan over de snelheid waarmee de zomer is voorbijgevlogen. Dit is The Rush.

0: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
1: Ik bouw slim op.
0: Maar niet snel.
1: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

Gek Seks met Islands. Hoe meer AI, hoe meer eenheidsworst. En dat lusten we hier niet graag op Studio Brussel. Gelukkig is er nog meer dan genoeg echte muziek om te draaien. Muziek die barst van de menselijkheid. En Geese is daar een van de beste voorbeelden van. Dit is I See Myself.

Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Het beste exportproduct uit Ierland sinds de pot goud aan het einde van de regenboog, dat is Fontaines DC. Afgelopen donderdag kwamen ze een exclusieve showcase spelen hier bij ons. En daar speelden ze hun beste nummer, dit. Er gaat niks boven een goede yeah. En zanger Green Chatton gooit er wel een paar. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de baby die perfect synchroon loopt met de drums in deze bug.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.

Angus en Julia Stone met Big Jet Plane. Matt Berninger, zanger van The National, die bedekt zijn publiek liefst van al met een dekentje van tristesse. Maar aan het begin van deze zomer nam hij plots een onverwachte bocht richting goed humeur. Dit is Martini Me Fatso.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh my god!
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 3:00. Goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Sophie Verbrugge.
17: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? In het voetbal is de tweede helft aan de gang van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. En Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan als het wint alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
18: Zo ziet het er naar uit, want de tussenstand is 0-1. En het is een Gent dat niet eens zijn beste niveau moet halen om hier op voorsprong te staan. Het was trouwens een on-goal van Kaku halverwege in de eerste helft. Een matige wedstrijd is het, kansarm ook. Ook al is Cercle Brugge nu toch aan het aandringen in deze tweede helft. En toonden ze wat meer aanvallende impulsen. Terwijl ze in die eerste helft gewoon aanvallend onmondig maken. Waren liever. En Gent lijkt dan toch die 0-1 voorsprong te verdedigen. In plaats van echt op zoek te gaan naar een tweede doelpunt. En eventueel zo de wedstrijd helemaal dood te maken. Maar het belangrijkste is uiteraard de voorsprong. En de virtuele leidersplaats voor AA Gent. Ze lijken op weg naar een 15 op 15. De tussenstand hier in Cercle Gent is 0-1.
17: Dankjewel, Johan. In het wielrennen is de 15e rit in de Ronde van Spanje gestart. De rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. Wout van Aert is blij dat de rit is ingekort.
19: We zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is. En, ja, vandaag 3 uur in deze hitte is een heel verschil dan 5 uur. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En ja, nu blijft het hopelijk binnen de perken.
17: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. En de twee Amerikaanse gezanten, Steve Witkoff en Jared Kushner, zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze zullen daar praten met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren hadden ze daarover ook al een gesprek met de Russische president Poetin. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Rusland geweest en vaak kwamen ze dan overtuigd van de Russische standpunten terug. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien ook. We halen dan nog 18 graden.
20: Studio Brussel.
21: Dit is het weekend van Studio Brussel.
20: Robbe van Dijk.
15: Ik ben op een missie. Make Sunday sexy again. Ja, is niet zo heel moeilijk. Hier is Justin Timberlake. Welkom.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

Justin Timberlake met Sexy Back. Jezelf volledig wegcijferen voor iemand anders. Het is een slecht plan, maar soms gebeurt het zonder dat je het goed doorhebt. Phoebe Bridgers schreef er dit liedje over. Staat op haar laatste nieuwe album en het heet Bobby.

Queen, Don't Stop Me Now. Wat is er toch mis met mij? Het is een vraag die we ons allemaal wel eens durven stellen. Olivia Rodrigo en Robert Smith hebben er geen antwoord op, maar wel een liedje over. Je hoort het nu. Dit is What's Wrong With Me.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfsgehakt. Gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Hallo, ik ben Alice May en je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Alice May met Better Ways. Dries van onze ochtendshow is helemaal zot geworden.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Ja, psychiaters vinden het lastig om te bepalen hoe gestoord Dries Leenaerts van onze ochtendshow is. Maar dat hij gestoord is, daar is vrij weinig twijfel over. Afgelopen zomer hadden we weer een van zijn betere, slechte ideeën. En dat wordt volgende week woensdag werkelijkheid. Want dan kruipt hij in onze studio voor onbepaalde tijd. Tot jij hem verlost door te raden wie er in zijn gigantische wekker zit. De wekker XL. Dus ik weet nog niet of ik hier snel in de studio terug zal zitten. Of ik hier volgende week zondag ben. Want ja, misschien zit Dries hier gewoon nog wel een paar weken. We zullen het zien. Spannend. Zeker luisteren.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij

0: David Bowie met Heroes. Deze held is de eerste headliner voor Rock Werchter 2027. Tame Impala, al denkt hij daar zelf duidelijk anders over. Dit is Loser.
1: From Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels. Live

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat u nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen.
4: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telingen.be/playsports.

Even een goeie emo-momentje. I Miss You van Blink-182. Jacob Lusk, dat is de frontman van Gabriels. Die gaat rek- en strek-oefeningetjes doen met zijn stem tot aan het heerlijke gospel-refreintje van deze one and only

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor je ticket via sportza.be.
8: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
9: Hoor ik mijn naam?
8: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
9: Ik bouw slim op.
8: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
10: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Sophie Verbrugge.
2: De federale regering wil Palestijnse studenten niet helpen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die de nodige papieren hebben om in ons land te studeren, maar vastzitten in Gaza, niet te helpen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. 13 studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
3: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13. Die mensen enzovoort, maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen, die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza, maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
2: Nog tot 6 uur vanavond is er de Gordel. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de Groene Rand rond Brussel, die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in de plantentuin van Meissen.
4: Het was heel fijn, het was heel fijn. Super buurten gezien, met mijn vader gedaan, dus we zijn 2 generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
5: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest en het is tijd dat ik hier ben.
6: Ook een stukje nostalgie. Ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik, 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
2: In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement na 0-3 overwinning bij Cercle Brugge. Johan de Kalibé zag Gent winnen.
7: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Capoe gleed halverwege een kansarme eerste helft. Een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit. 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en een Goura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
2: Kortrijk en Zulte-Waregem zijn ook net aan hun wedstrijd begonnen. Het staat daar nog 0-0. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië net gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Nils Politz pakt de zege in de slotrit. En in de ronde van Spanje is de 15e rit aan de gang. Die rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. De renners komen zo ongeveer rond 5:30 aan in Córdoba. Hier is het zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien bij nog 18 graden.
1: Studio Brussel.
8: Dit is het weekend van Studio Brussel.
1: Robbe van Dijk.
0: Een nieuw uur, een nieuwe missie. Make Sunday suave again. Oké, niemand is meer suave dan Anderson Paak, dus die komt eraan.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Extreme Smooth, Anderson .Paak en Schoolboy Q met Am I Wrong?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Turnstile speelt zo hard. Ze beuken altijd dwars door de geluidsmuur als een soort van hardcore ruimteraket. Dus het was maar een kwestie van tijd voor ze zouden samenwerken met de Rocketman zelf, met Elton John. En het klinkt zo goed. Hun stemmen snijden door het nummer en de sterretjes blinken in de piano van Elton John. Dit is Seeing Stars.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile and Elton John, Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: opwinden in de file.
1: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
0: Of een nieuw lief swipen op de trein.
1: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

Arcade Fire met No Cars Go. Nu eentje van Leon Bridges. Zijn stem klonk altijd al buitenaards. Maar in dit nummer klinken de gitaren ook een beetje alsof ze opgenomen zijn in een andere dimensie. Het nummer heet Hold On.

0: jij een ochtendmens?
1: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
2: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Studio Brussel.

0: Lickily, No Rest for the Wicked in de Robin Schulz remix.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, volgende week dinsdag is er opnieuw Ticket Tuesday en er zijn onder andere tickets te winnen voor een van de revelaties van de afgelopen festivalzomer. Dat is Bleach 93, waar je al heel intens op rock werkt er liever. En ik denk dat dat gevoel in een donkere concertzaal nog eens maal 2 gaat. Dat kan je gaan ontdekken als je dinsdag meespeelt met Ticket Tuesday en misschien wel dat ticket wint voor Bleach 93 in de Botaniek. Veel succes!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

LJ met Breeze Blocks. Angèle is ons aan het opwarmen voor de release van haar album Instinct. Komt er in november en dit is de laatste nieuwe single, Une Seule Vie.

0: Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel!
1: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
1: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
0: Kom aan, raad maar.
3: Leven we binnenkort in een narco-staat?
4: Nederland en België zijn productiehubs.
3: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
5: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
3: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
6: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: I beg your pardon.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Goedemiddag, het is 5:00.
2: VRT Nieuws.
1: Met Sophie Verbrugge.
3: Enkele mannen slaan een medewerker van de lijn. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond gewond geraakt aan het station van Berchem. Hij werd aangevallen door 4 mannen. Daarvan had niet iedereen een geldig vervoersbewijs bij, zegt de Antwerpse politie.
4: Gisteravond rond 7:00 waren controleurs van De Lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Steve Witkoff zei na afloop dat hij tevreden was over het verloop van de gesprekken, zonder zich echt uit te spreken over de inhoud. En Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, zei dat hij hoopt op nog meer vooruitgang. Het duo was gisteren in Rusland voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel hebben dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen. Maar wat er in dat voorstel staat, is niet bekend. In de Brusselse Rand loopt de gordel op zijn einde. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de groene rand rond Brussel die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze jonge fietsers zijn aangekomen in de plantentuin van Meissen en waren heel enthousiast over hun tocht.
5: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
6: Vandaag vond ik het leukste het fietsen. En we hebben ons geschminkt, we zijn op het springkasteel geweest en allemaal leuke dingetjes gekregen. We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop. We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
3: In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En Gent heeft zo al zijn wedstrijden dit seizoen gewonnen. Maar toch wil de ploeg niet beginnen zweven, zegt Gent-speler Mathies Volkaert.
7: Ik denk dat als groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 op 15 te starten.
3: KV Kortrijk en Zulte Waregem die spelen op dit moment ook tegen elkaar. Bij de rust is er daar nog niet gescoord. Het staat dus nog 0-0. Blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden. Dinsdag brengt veel wolken en wisselvallig weer met buien. Dan nog maar 18 graden.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Dit is het weekend van Studio Brussel.
8: Robbe van Dijk.
1: Afgelopen week kwam de band van het moment langs bij ons voor een exclusieve showcase. Je hoort zo meteen hoe dat klonk na George Ezra. Welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

One For You van George Ezra. Fontaine's DC verovert de wereld concert per concert. Afgelopen donderdag waren ze hier bij ons op Studio Brussel. Ze kwamen een exclusieve showcase geven voor een aantal heel gelukkige luisteraars. Maar we gaan die fantastische live takes natuurlijk niet voor onszelf houden. Dit is Fontaine's DC met Favorite live van op onze showcase.

Get Free, Major Lazer en Amber Kaufman. Niet echt geïnteresseerd zijn in iemand, maar die persoon toch gebruiken om je beter te voelen over jezelf. Ja, dat is niet super lief, maar natuurlijk ook niet strafbaar of zo. Audrey Hepburn durfde het wel eens te doen. Het is er op zijn minst eerlijk over in deze Sue Me.

0: Nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good.

Blondie met Call Me. Goedemiddag, welkom hier op deze mooie zondag. Je luistert naar het weekend van Studio Brussel. Dat klinkt altijd goed en ook altijd een beetje anders. Nu als een smeulend vuurtje bijvoorbeeld. Dit is Salt met Wildfires.

U2, With or Without You. Deze vrijdag kwam Act 3 uit, het nieuwe album van Kasabian. En ze scheuren duidelijk nog steeds. Dit is Nothing Better Than This.

Crazy Vibes van Selassou. En hier komen nog Crazy Vibes. Kom, zadel uw ponies en galoppeer mee met Chapel Roan. Dit is The Giver. Een heel goede zondagmiddag.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
4: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
7: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
6: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
7: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
6: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Yellow.
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Het is 6 uur, goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Met Sophie Verbrugge.
12: Wout van Aert wint de 15e rit in de Ronde van Spanje. In het wielrennen heeft onze landgenoot Wout van Aert de rit van vandaag in het bloedhete Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste van een groepje in de sprint, met daarbij ook landgenoten Thibaut Nijssen en Ramses de Bruyne. Glenn Martens neemt ons mee naar de ontknoping van de rit.
13: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Lek de Soent hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en 3 landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van verre als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
12: De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond aangevallen op een bus aan het station van Berchem. Astrid Hulle van De Lijn vertelt wat er is gebeurd.
14: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
12: De dader is samen met 3 andere passagiers die betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Volgens het Amerikaanse duo zijn die gesprekken goed verlopen. De 2 waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel op zak hebben, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend, vertelt Marijn Trio.
15: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkov was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkov Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien.
12: Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Aan het einde van het eerste kwart leiden de Belgische basketbalvrouwen met 20-11. In het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De twee doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de vijfde plaats. KV Kortrijk pakt dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest hij wel van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen eindigde derde in zijn Red Bull. De race lag in het begin van een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden.
3: Studio Brussel.
5: De afrekening. Replay.
11: Je hoort op deze zondagavond de komende twee uur de afrekening van deze week. De 30 beste nummers van het moment die jij hebt gekozen. Nog eens op een rijntje. Voor we gaan aftellen, eerst nog eens de nummer 1 van vorige week. Goedenavond.
3: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening replay.
2: Jouw soundtrack op zondagavond tussen 6 en 8 is van het allerhoogste niveau. Het zijn de 30 beste nummers van het moment die jij hebt gekozen. Je kan stemmen voor jouw favorieten voor de afrekening op VRT Max. Als je niet stemt, ook niet komen klagen over wie te hoog of te laag staat, hè?
3: Studio Brussel.
0: Dit is de afrekening

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Studio Brussel.
6: De afrekening replay.

0: Awakening Replay.
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: Brussel.
1: Piano Tapes.
0: Het is onwaarschijnlijk hoe hard de carrière van Dressed Like Boys aan het gaan is sinds de allereerste nummers die uitkwamen. Nu, Jelle van Dressed Like Boys is dan ook een straffe artiest en This Is Not His First Rodeo. Om het zo te zeggen, heeft nu zijn tweede album met Dressed Like Boys aangekondigd. Daar ben ik nu al zo benieuwd naar. Hij kwam al eens aan onze paarse piano zitten om een van zijn wondermooie nummers te brengen. Healing.
1: De

0: gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonf. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
3: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De afrekening.

0: Wacht, dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Loopt er hier iemand wat uit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Go yellow!
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Go yellow!
14: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
2: Wel, Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen, maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend, Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
1: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
2: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
1: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
3: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon met jou eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
1: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
4: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat oh zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het staat 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren op 9 minuten en 11 seconden van het einde van de wedstrijd. Puerto Rico is een taaie tegenstander die maar blijft aanklampen. En ook aanvallend loopt het niet zoals het zou moeten zijn bij de Belgian Cats. Laat er ook af en toe steken vallen in de verdediging. Vandaar dat het min of meer gelijk opgaand is. De Cats kunnen geen kloof maken. En dat zou misschien nog moeten kunnen gebeuren in die laatste 9 minuten. Maar ze staan wel 12 punten voor. Het is 62-50.
1: Dankjewel, Karel. En in het voetbal spelen Anderlecht en Racing Genk de topper van speeldag 5. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Ook vanavond blijft het droog en erg zacht vannacht. Morgen opnieuw een mooie zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De afrekening. Replay.
5: Zondagavond is ook een ideaal moment om af te tellen. Jij hebt de nummers gekozen voor de afrekening van deze week. Je hoort de beste nog tot 8 uur.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. 15.

0: afrekening.
1: Replay.
0: De 30 beste nummers van het moment.
1: Door jou gekozen.
0: Stem voor jouw favorieten.
1: Bij Studio Brussel op 14 Max.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.

0: replay.
1: Studio Brussels.
0: Life is music.
1: Life is music. Studio.

0: je eerst op Studio Brussel.
1: Je hoorde de voorbije twee uur de eerste afrekening van dit najaar. De 30 beste nummers van het moment netjes na elkaar. Vergeet niet om te stemmen voor jouw favorieten op VRT Max. Zoals misschien onze zeer straffe hotshot van deze week. Veel mensen zijn er zot van, ik ook. Wat wil je ook met Turnstile en Elton John in één nummer?
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Het is 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
6: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten, dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
5: En Jeroen, zijn er al reacties?
6: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund Heer, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
5: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
7: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
5: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Carl Bertele.
8: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijk medaille.
5: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
9: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk, dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima safe gericht op een kopbal van Bentayeb, die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat in het derde kwartier van de wedstrijd. Met een paar keer doelgevaar dus, maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
5: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Bever en Oud-Heveleen Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
10: Brussel. Vuurland.
11: Joris Brijs.
12: Goedenavond.
10: avond, lieve vrienden van de warme muziek. Ik heb je en het gemist om hier op zondagavond muziek te delen waar je in kan verdwalen. De plek waar je je muziekhart kan ophalen. Welkom in de eerste vuurland van het intussen al 8e seizoen hier op Studio Brussel. Fijn dat je zo trouw blijft luisteren. En heel welgekomen, stel dat het je allereerste keer is. Ik zwaai de grenzen van vuurland opnieuw open voor de komende weken en maanden met Line of Fire van Tunip.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Line of Fire van Junip. En we zijn opnieuw vertrokken met Vuurland op zondagavond. Opnieuw wat later, vanaf nu tussen 8 en 10 s'avonds, elke laatste dag van de week. Phoebe Bridgers heeft geen zittend gat. En toch was het 6 jaar geleden dat ze nog eens een soloplaat maakte. Zoals verwacht, wel echt het wachten waard. Last Weekend heeft alles wat een Phoebe Bridgers album moet hebben. De emotie druipt eraf, zeker in dit nummer Kill Me. Het gaat over ouder worden en het wat verlammende gevoel dat je de afloop eigenlijk al kent.

Keep Checking Up on Me van Chartreuse. We blijven wat in de Britse indie scene hangen met Palace. Dat is een Londense band die het van de melancholie en de zwevende stem van Leo Wyntham moet hebben. Dit is een nieuw nummer, Dream On, in vol hoop. Je moet ook eens hun albumcovers bekijken. Het zijn allemaal kunstwerkjes. Dit is Palace.

Let's Do Nothing van King Hanna. Mijn zomer werd vooral gekleurd door één album, The Canyon van J. Jerome 87. De frontman van Al J heeft er echt een heel persoonlijke plaat van gemaakt. Er staat zelfs een liefdesbrief aan zijn dochter op. De zin Two Hearts in One Body en de manier waarop hij het zingt ontroert. Het begint met een geluidsopname trouwens bij de

Angeles van Big Thief. Ik heb ze net voor de zomer in Vorst nog mogen zien. Die show gaat op het einde van 2026 nog altijd in de top 3 staan van mijn beste liveshows dit jaar. Matt Berninger bezit over een arsenaal aan nummers, zowel voor The National als voor zichzelf. Die twee die lopen sowieso wat door elkaar. Dit nummer bracht hij solo uit, Martini Mi Fazzo. Daar zit alweer de nodige boosheid in op een gegeven moment. En dat is Matt Berninger op

Linger van de Cranberries en hier gecoverd door Royal Otis op de verjaardag van de betreurde Dolores. Het folktrio Kingfisher komt nog eens een verhaal vertellen. Het is een soort eerbetoon aan de vriendschappen die hem blijven pushen in het leven. Dit is

0: Brussel.
1: Jack Antonoff is een van de meest gevraagde producers van de laatste jaren. De lijst is lang, maar hij werkt onder meer voor Taylor Swift, Lana Del Rey, Lord, Florence and the Machine enzovoort. De lijst is echt lang. En tussen al dat produceren vindt die man nog altijd tijd om zijn band Bleachers te onderhouden. Dat doet hij hier op You and Forever door de liefde te bezingen. Hij stelt liefde voor als iets dat zelfs cynisme en chaos kan doorbreken. Bleachers.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herte van de Christelijke Vakbond.
2: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
1: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Rijgaard.
3: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
4: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
3: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, unserem eigenen Land beschäftigt.
4: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
5: Nee, het is, glaube ich, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
4: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
1: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
6: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
1: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
7: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en swingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Duro Simni nog een dichtst bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
1: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Studio Brussel. Vuurland.
8: Joris Brijs.
9: Opnieuw welkom in Vuurland. Ik mag je nog een uur gidsen doorheen dit prachtige muzieklandschap met Manchester Orchestra. Een band uit Atlanta, in de States. Geen Britten dus en al helemaal niet uit Manchester. Deze I Know How To Speak haalde eerst zelfs de cut niet om op een album terecht te komen. Daar zijn ze in 2018 toch op teruggekomen en terecht. Het komende uur zit hier nog goed voor warme platen. Goedenavond.
8: Je luistert naar Studio Brussel.

I Know How to Speak van Manchester Orchestra. De Nederlander Thomas Azier heeft verschillende petjes op. Hij is producer, componist en zanger. En als je de term experimenteel bij iemand moet gebruiken, dan wel bij hem. Voor deze magnifieke Year in a Spiral dook Thomas Azier in een bijzonder persoonlijk verhaal over hoe hij omgaat met de ziekte van zijn vrouw, die plots de diagnose

Welkom home van Radical Faith. En welkom in Vuurland nog altijd. Nu hoor je Westerman, Will Westerman, voluit, die met deze Nevermind een wat bitter lied geschreven heeft. Luister maar eens mee. Het klinkt wel allesbehalve bitter.

Maggie's Moonshine van Dope Lemon. Zalige 7 minuten zomervibe met die zonnige blazer. We komen nu terecht in de indie scene van Chicago met Slow Pulp. Over een kleine 2 weken komen ze met een nieuwe plaat, Melody. Dit is nu al Better Man.

Just a Boy van Angus en Julia Stone. Ik denk dat ik het woord gevonden heb om de muziek en vooral het gitaargeluid van Kurt Vile te omschrijven. Loom. En dat klinkt negatiever dan ik bedoel. Het brengt je in een extreem relaxte toestand. Kurt Vile, voormalig lid van de War on Drugs, is de koning van de lome gitaarplaten. Dit is Zoom 97.

0: zijn er nog zekerheden, ook in Vuurland. Het is iets voor 10 en we ronden af met Paolo, Nutini en Writer. De eindmeet van deze Vuurland. Volgende zondag opnieuw op post op zondagavond voor de warmste playlist in Vuurland. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
1: Studio Brussel. Hey, this is Paolo Nutini and you're listening to the end song Vuurland. This is Writer. Thanks for listening. Life is music.

0: is het gelukt. Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
6: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
5: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
7: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
8: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
7: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
8: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
9: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
8: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
5: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevi in de provincie Henegouwen zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een auto en een moto botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. 2 andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming. Maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
10: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
5: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Sele goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Sele de snelste in een sprint met 4. Voor Sele is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Een uur geleden is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door justitieminister Verlinde. Robby de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die bezwaren nog eens op.
2: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
1: In de brandweerkazerne van Helgtre in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkov noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
3: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
1: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en AC Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
4: Ja, het was niet onze beste match, dat zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
1: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In het Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Rijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
1: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
5: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
1: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag. Ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
6: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegen krijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als 1-10.
1: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Was dat meer uitleg door Karel Bertele.
7: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beide morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
1: Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
2: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
1: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritiek toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky. Ze reisden met de trein omdat het Oekraïnse luchtruim nog gesloten is door de oorlog. Witkoff noemt het gesprek achteraf betekenisvol. Ook Europese veiligheidsadviseurs waren bij beide gesprekken. Eerder dit weekend spraken de 2 gezanten in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Ze leggen concrete voorstellen op tafel die de komende weken verder besproken worden. Over het Oekraïnse grondgebied kan volgens Zelensky enkel rechtstreeks tussen de staatsleiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
3: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van het personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
1: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens de Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
4: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
1: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.